Gewoon na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw waar je landlijn, maar op je nieuwe jaar surfeert.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

begon, laat mij hardloop als ik staan. Maar ik onthou een plek, waar die vlakte zijn lustrijk, waar die wolkjes rustig gaan, met die lucht vol gezang.

passen zonder antwoord. Dus het mag voor al die wegstoot. Toen leer je je op de vat, een stukken van mijn hart. Maar die winden waaien mij terug naar jou.

Grewasse my hart se punt. Maar dinge raak nou vinnig. Gooi my blinde oog.

0: Dozy met All Report. Almal het sommer weer sing. Almal het
1: ons raai met ons saam. Ons sit hier in die atelier, die mense dink seker ons kry beroerte.
0: Probably.
1: Want dis wie het moet sing.
0: Is nie die, het voel net vir my as Nelson Mandela ooit 'n Afrikaanse sang gesing het. Was daai vir hom?
1: Ja. Ja,
0: want hy daai, jy weet, it is a very, very long walk to Faredo. You know, yeah, that's a way of a speaking.
1: Hy doen amper so goed soos Bok van Blerk.
0: Ja, ja, maar Bok doen het soos een dronkhou. So, daar is een bykie van een verskil. Maar ja,
1: want
0: dit
1: ons
0: is...
1: het daarom besef, alhoewel ons ouder is as Dozy's ouwe rijpaard, is ons nie ouder as die oorspronkelijke ouwe rijpaard.
0: Nie Chris Blug nou, die nie.
1: So, daar is een, ons is nie ouder as dit.
0: Ja, ja, ja, 100% man. Chris Blug nou natuurlijk een absolute legend man, as jy gaan terugkijk na van die eerste uitsendings in die radio en goeders
1: en
0: dinge.
1: En jy het net vir my gesê, dis die heel eerste
0: liedjie. Heel eerste Afrikaanse sang wat record is in BBC se studio in Engeland. Ja,
1: dis fantastisch.
0: En die ergste was, daai tyd het hulle basis op 'n CD single gedoen.
1: Ja.
0: En dan stuur hulle dit vir jou en dan so gesny. Weet jy wat, toe ek plate begin versamel het, dis baie interessant, like ek het vir jou, vir jou verjaarsdag plate gegee, en op hulle, as hulle ingestensel is dit ingevoer, is dit ingeskryf, is die gedoen.
1: Ja.
0: So dit sal julle geskiedenis rondom, en dit is my so amazing, want dan kom het julle record het, maar dan het ons nie die vernuf om het in te brand, en dan moet elke ou gaan,
1: ja.
0: En dan moet met die hand, wie hoe cool is dit?
1: Dit is baie.
0: Ek meen, jy wat grafiese ontwerper was vir jare in, kan ek amper sê, in een fabriekformaat, jy weet as iemand moet sê, dit het gebreek, ons moet het met die hand doen, en jy like, oh my word,
1: ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Verstaan jy?
1: Groot
0: nou,
1: story.
0: Daai tyd was aan die platforms, die allemaal moes het gedoen het, so jy plaat vir plaat gevat, skerp pennetjie E6 9, en is ook die E1 nie, dis helse nommer.
1: Dis een lang nommer gewees, ja.
0: It's crazy, man.
1: Nou is het ons het die QR code op scan om.
0: Bra.
1: makkelijk.
0: Bra. Maar natuurlijk wil net vir julle weer herinner, ek sê dis weer gedeel, dat die 7 oktober, Jan Bloukas, man, van Oulaas, ek kan nie wachtie, ek dink het gaan een baie groot ding wees.
1: Een dokumentaar wat uitkom, ek sê vir sekat, oh, ek gaan my tissue box van mekaar kry.
0: Definitief.
1: Is dit een vrijdag? Is die 7 oktober vrijdag?
0: I have no
1: eerste,
0: idea.
1: Die eerste is donderdag, so dis volgende week donderdag dan wat dit uitkom.
0: Dis volgende week woensdag.
1: Volgende week woensdag, oké. Okay. So volgende week woensdag, na klein saterdag, gaan ek gaan
0: snot en traan huil, ja.
1: So donderdag as julle my hoor, gaan ek klink of ek sinus
0: het. Is fine, ons sal het van, ek denk baie van ons gaan weet, ons het sinus. Maar ja, ons trek het maar deur en smile and wave all the way to the bank, maar ons kan wel groet nou en vir die mense sê, geseënde dagie verder.
1: Dat is saai, dis dinsdag, it's Tuesday, choose to be a great person today.
0: I like that.
1: Yeah.
0: Ek het eindelijk nuidag, het ek een paar goed, en ek vat nou my foon, maar ek denk nie ek het gescreenshot nie, en dit het my nogal goed laat voel, nee ek het die, wacht, ek het wel iets wat is morgen oor my gaan praat, oor, daar is nou een app vir my voete.
1: Oh.
0: Ek kan my voete gaan verkoop op een plek.
1: Okay.
0: En apparently, ek het die geweet nie, maar...
1: Want die soen is nog steeds 100 miljoen. 100 miljard.
0: Wat?
1: Vir soen? Vir jou soen, ja.
0: Ja.
1: Maar nou gaan ons uitwerk hoeveel kost hy voete.
0: 100 miljoen, nou, miljard is wiekie baie. Ek meen, kom ons maak het affordable. Ek is nie so goeie soenerie. So kom ons vat nou miljoen. 100 miljoen.
1: Ja,
0: ek sê het eerlijk waar, al dood voor 1 miljoen.
1: Ek wil doen met 100 miljoen.
0: Al dood voor 1 miljoen.
1: Nee?
0: Ja. Ek geef stier net een voet, ek wil like, sien hoe lyk jy oom. Maar verder is ek happy.
1: Ja,
0: en geen baard. I don't like the tickle, man. Tried it, didn't like it.
1: Contact my, ek is sy agent.
0: Ja. Ja, maar wat vir my baie interessant was, ek het ongelukkig nie gesuif nie, maar dit het so mooi ding gesê, daar wil net vir jou sê, voor jy gaan slaap vanavond, of nou soos vandag voor jy dag begin, weet net dat iewers in hierdie wêreld het iemand van jou gepraat as die verskil in hulle lewe.
1: Oh.
0: Nee?
1: Dit is mooi.
0: En dan, daai selfe ding het ook gesê, iewers in hierdie lewe, as iemand terugdink aan 'n goeie memory, was jy daar. Iewers in jou lewe, het jy dalk iets gesê, wat iemand vir altyd teruggaan, en dink aan daai dag.
1: Ja.
0: Iewers in jou lewe. En iewers in jou lewe, het jy iemand ontmoet, wat gesê, daai ou het my verander.
1: Nee.
0: Verstaan jy, nee?
1: Dit
0: is so super crazy, man. Dit is so super crazy. Maar kom, ek gee julle gou 'n damp. Van internationale nies, net om vir julle te sê. So, hierdie is nog of my baie interessant, want Swede het nou uitgekom en gesê, dat wanneer scammers of enige telemarketers julle bel, is dit amper nou wet om met hulle ongeskik te wees.
1: Oh, shame.
0: Ja, I don't know.
1: Ek probeer altyd baie nice wees.
0: So, nog 'n interessante ding, en hierdie is nog of my cool, so, ek meen, as jy presidentie voorgaan, soos wat hulle nou doen in Braziliaans met president Lula, se campaign, en toe het Meta gegaan en blok al hulle platforms. So nou kan hulle glad nie op enige sosiale media adverteer vir daai president nie. En dan not om vir jou te sê, crazy met die oorlog wat in Rusland aangaan, het Rusland so pas 25,000 Noord-Koreaanse gekry om drones te bou in Rusland.
1: Wow.
0: Ja, it's crazy, right? OpenAI se agente, hy het rook gegaan en soos ek julle voorheen gesê het, het die US government se webwerf aangevat as ook die Australiese health system. Sorry, ek het vanoggend gesê defend. Se health system. Wow. Ja, en hulle sê so Italy came out, and I'm going to read in English. Deputy MP said women with longer skirts make better mothers.
1: Ek het geweet, excuse you?
0: Toe ek hierdie lees, toe ek like, hierdie gaan Lisa se oogbankies bietjie lig.
1: Nee, en dan, ja, it's crazy. Ek het nou amper een spier gerek in my voorkop.
0: Nee, dan sê hulle ook hierso dat natuurlijk Duitsland wat recht maak vir oorlog, nie dat daar is nie, maar die preparatie daarvoor natuurlijk is baie groot, het duisende studenten opgedaag en opgeblok in verkeer en alles om te sê, nee, ons studeer, ons gaan nie oorlog toe nie.
1: Wow.
0: Nee.
1: Loved it.
0: Nee, crazy. Mm-hmm. En dan sê ek hier nie, ek gaan in Engels lees. Singapore is officially a super-aged society with 21.4% of citizen population aged 65 and older.
1: Wow.
0: So 21.4% van die hele populatie in Singapore is 65 en ouder.
1: Goeieste.
0: Nee,
1: sê nie. Want het ook op een parking gesit op geboortes.
0: Yes, ja. Wel, as nou een land, ek gaan dit nou nie sê nie, maar dan gaan al die mans daarna toe gaan, dis nou al so groot in hierdie plek, begin met die L-boys, julle kan Google, maar dit is so erg, dat die mans is nou so skaars, dat daar nou een applicatie is vir die single mans, wat jy dan kan huur, nie vir vry nie, maar om na trouwens toe te gaan, of baie keer net om saam met hulle te gaan aand eet.
1: Vir plus one.
0: Ja, net om te gaan aand eet, by die dame. So min mans
1: is
0: daar.
1: Baie keer is daar min hier ook. Ek hoort ook elke nou en dan een plus one.
0: Well, there you go. So jy kan na hierdie plek toe trek, Lies, en daar is een applicatie, wat die mans dan is. Maar hulle implore nou die wereldse mans om te sê, ons kort jou, ons het vrouwe. Dis letterlik, dis letterlik die verkooppunt.
1: Ek het een hele lijst van een paar mans wat maar kon gaan, hoor.
0: Ja, kan ons nominaties stuur. Mag ons.
1: Ja, ek het een hele lijst.
0: Ah, sy, wanneer gaat ChatGPT? Parliament names. Mm-hmm. Maar anyways, op hierdie nota is het 10 minuten net voor die tijd van 9. Ons los julle in die handen van Janky B. Maandag tot vrijdag en hy is 9 tot 12. Is dinsdag, man. Morgen is middel van die week.
1: Morgen is middel van die week en die laatste de dag van september.
0: Well, there you go, cheers!
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

28 van die vrede van Kadesh, waar te ooreenkoms is na die leers van Egyptiese farao Romeinses 2 en die Hittitiese koning ook. Die verdrag het vrede, territoriale integriteit, nie agressieve uitlevering en wederzijdse bystand tussen die twee beskawings gevestig. Geldsake nou, goud is $4,142.28 per fyn ons en een vat Brent 3 olie $99.34. Jou rand is R16.40 ten die Amerikaanse dollar, R18.64 ten die euro, R21.71 ten die pond. Een bitcoin is $83,830. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 11.

Lekker muziek dan van Vandere Sou met Son op en net voor het die klanke ook daar van die Swart Broers oos Londen toe. Binnenkort gesels ek met Marius Victor rondom sy nieuwe enkelsnit Iemands Dorp en hy sal binnenkort by ons aansluit en gaan ons nou lekker met hom gesels daar oor. Tussendeur lekker muziek, bly ingeskakel as op jou lekker luisterstasie.

mijn knie. Als het koud is, steek ik vuur aan. Maak een fout, begin ik oor. Als ik mis, maak ik een oproep om mijn ma's systeem te oor.

man trug i sin mandan ett en. Mamma, ek wil een vrou hê, ek wil haar trou hê, styf teen my hou, dit is al. Oggende vryf sy my kalvers, stap langs die plaaspad,

0: Isemandan nytt igen. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Maguanazi en Leroux

Op het donker aan, diep in juli maand, op die pad naar nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van houts het een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat.

beste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap om klaar. En ek wens, ek was al thuis. En ek wens, ek was al thuis.

St. John's 11, 17, Bishu 10, 19, West London 14, 17. Body Spets op 14, 21, Jeffreys Bay 15, 19, uit de nacht dispatch 8, 22 graden. Bewolk geweest voor ochend, andersens mooi weer, die sonnetjie skynt prachtig daar buiten en jou wind is in de oostelike richting vanmiddag tot en met 30 kilometer uur wind vir vandag. Morgen 35 kilometer uur wind, so wij gaan een bykie waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Moddermaan sê mama.

0: Radstein, wat so lekker dan so van sing ook, saam met Dean met ons twee, en is tyd vir my om te groet. Ek hoop het lekker saam met my gekeer. Etienne Kalit staan by, ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel uit met Adams se Droomland, Energie Mayday, en soos altyd die wit warm Canny Warries Dans Orkes. So bly ingeskakel op Luister FM, hoop een pret, reg die dag tot vanavond met Erika. So my kant af JK, soos ouder gewoonte gaan groot, of gaan huis toe tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Lifelong Anaklam Lifelong Langsbo in my borskas voel ek lifelong Anaklam Lifelong

Vrienden vraag, hoe gaan het? Ik antwoord, nee, het is recht. Maar elke zin vol stukkend.

Wordy Deine, smeande Wordy leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zien of je in mij nog steeds wil leen, zal ik vanaan bij jou kom leen. Ons vat die een tree links en hier tree rechts. Twee tree achter en toe een trek haar terug. Als jij van mij kan zien of je in mij nog steeds wil leen,

0: underwear die deines, mijn underwear die leven. Wat daarom die leef, je maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leeg, zal ik vanavond bij jou kom leeg. Zoals die underwear die deines, mijn underwear die leven. Wat daarom die leef, je maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij, zal ik vanavond bij jou kom leeg.
1: Daar zijn die klanken van het Royers met Titi's Baai en Marno van der Merwe. Tot die 25 minuten voor 3. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Cable Feeder Systems is een waarde toegevoegde van kabel en netwerk.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Klaasie Frik van Stader het by die spoorweë gewerk. By een eenman seilijnstasie, op pampoenkraal maak hy sy merk. Een keer elke week het die melktrein daar gestop. Goedere afgelaai en vaars water ingeslik. 5 uur als eerste hane kraai, die opgestaan uit sy kooi. Vanaf sy vierplaat ek aan koolstoel, kopie boerentroos in die kiel gegooi. Met sy kostblik en koffiefles, achterop sy fietsenbagasierak, rijd Klaasie s'ochtends ver toe en weer terug als die zon wegzak.

administratie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick's veeën in die voertuin. En een landrap in die achter die jaart. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die men niet in die uur beaam. Voor 40 jaar hou hij die wijzerstok. En die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. En die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak. Of een nagel op die stoep. Maar in zijn dromen is hij die wijzers. Wat om zo roep. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tikkie wijzers om en om.

Na 40 jaar zo'n gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken zijn koosblik. Zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra. Ook werd toe een gepak. Hij zit in zijn Beretta. Diep in zijn achterzak. 12 uur daar die laatste dag. Haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op. Trek hij sneller in dat vaai. Verschijnen scooter klap. Die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

vraagt aan de aardse hof wat het jou beziel wordt gevraagd. En dit op jouw laatste dag en op jouw laatste schof. Want die eerle Dario Luisi heeft bij leven weg een tik zo waar. Die landroos pinke traan zien uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En in die hof daar op de aar is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf, opgeschort voor 40 jaar. Tip.

0: Holland.
1: Luister FM.
2: Je staan er met Dirk Hussein. Zelfde glimlach aan er.

Rijdelen, lijk van mij, jij kijkt van mij. Big Nick samen met jou. Jij kan van mij kijken hoe ik mijn handen gebruik. Hierdie zaterdag bij die DRC Spring Carnival. Ja, dat is die tijd van die jaar. Lekker carnaval tijd. Daar gaan stalletjes wees. Nanas, dekies en daakjes. En vermaak voor alle ouderdommen. Die jongens kan hulle self geniet met een springkasteel, een bubble house. Daar gaan een treinkie wees wat ze rondrij. Ook kunstenaar optreders die Bynans Boerorkest, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie, Slabbert, Chantal Bosch en ons eie JK ook. Luister FM gaan ook natuurlijk uitsaai daar die lekker luister lorry uit tussen 9 en 12 hierdie saterdag. Grijp jou familie, jou vrienden, jou bieren, jou vijanden, wat ook al. Bring hulle naar die DRC Spring Carnival in auction. Dus hierdie saterdag die 3 oktober bij die Dispatch Revival Center. Nou kom ons gesels, is tyd vir jou Kiki, kyk, ek wil by jou hoor of jy kan sien wat ek vir jou daar sit op die WhatsApp status. Dit sal interessant wees, ek weet nie of hierdie ene moeilik of makkelijk gaan wees, maar kom ons kyk, want ek kan regtig nie raai of jy hom gaan kry of nie. Ek sit hom op die WhatsApp status, hy is die mekaar gekrap, jy moet raai wat het is, en dan kyk ons wie kan het ook die vinnigste doen, die 5 vinnigstes wat vandag se Kiki kyk kan doen. Ek klik op die knopje, daar sy nou op pad in die pipeline. Wat sien jy daar vandag?

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Instagram @luisterfm.

naš hras, alleen hier staan ek, heilig stil, ons by mekaar kom plek. Die trom en trompet, het lang klaas gehoor,

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep en die kaart lee aan my hande en die kronkelpad vijandig en die kagebos my

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ik was nog nooit hier.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.